Kovář, Ochana, Ráda Rizí. Het daar is de goal, die de boel is er. Ik hoop dat Rinus Michels meekijkt. Alle Bosman, want dat is voor mij iemand die me minstens op de bank moet hebben.